0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
3: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap. Die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt de minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Russische president Poetin wil dat Armenië een referendum houdt over de wens lid te worden van de Europese Unie. Het Kremlin zegt dat Poetin daarop heeft aangedrongen in een gesprek met premier Pashinyan van Armenië. Dat land is een bondgenoot van Rusland, maar sinds de partij van Pashinyan de verkiezingen won, is de koers gewijzigd richting het Westen. De Armeense premier zegt dat zo'n referendum pas mogelijk is als toetreding tot de EU is aangevraagd en de kwestie concreet vorm krijgt. De delegatie van de Verenigde Staten is weggelopen bij de VN-veiligheidsraad toen Frankrijk het woord kreeg, omdat het boos is op het land dat kritiek op Amerika heeft omdat het tegen de herbenoeming van VN-mensenrechtenchef Turk had gestemd. Volgens de Fransen was Amerika ooit een baken van mensenrechten, maar niet meer. Amerika noemt dit hypocriet. Turk is onder andere tegen het Israëlische optreden in Gaza. 10 landen waren tegen zijn herbenoeming, waaronder Israël. De Franse president Macron heeft een bezoek gebracht aan het departement Gironde dat zwaar getroffen wordt door grote natuurbranden. Hij verwacht dat de komende weken zwaar zullen zijn voor de inwoners en zegt dat als het vuur gedoofd is, er een heel nieuw bos moet worden geplant. We zitten in de heftigste situatie die sinds de Tweede Wereldoorlog is waargenomen, aldus Macron. Meer dan 42.000 hectare natuur is verwoest en tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. De komende weken gaat het kabinet een deel van de strategische voorraad brandstoffen en olie verkopen, maar geen kerosine omdat die markt te veel onder druk staat. Volgens het ministerie van Economische Zaken moeten hierdoor de brandstofprijzen gaan zakken. De verkoop gebeurt na afspraken met het Internationaal Energieagentschap, die vroeg lidstaten om 400 miljoen vaten vrij te geven. Er is een verdeelsleutel waardoor Nederland een bijdrage levert van 5,4 miljoen vaten. En dan nog het weer. Vannacht ligt een minimumtemperatuur tussen de 10 en 16 graden. Het blijft droog en er staat een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag blijft het droog met 's middags volop zon en 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on

0: nieuws van 6 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Duitse federale recherche ziet 410 mensen als een islamistische, terroristische of extremistische dreiging. Ze zouden in staat kunnen zijn om ernstige geweldsdelicten of aanslagen te plegen. Daarnaast staan 85 mensen geregistreerd als extreemrechtse dreiging en 17 als extreemlinkse dreiging. De cijfers zijn naar buiten gekomen na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn van zaterdag. De verdachte, een 21-jarige Duitser met Libanese wortels, werd later door de politie doodgeschoten. De Israëlische premier Netanyahu is aangekomen in Washington voor een bezoek aan president Trump. De twee ontmoeten elkaar later vandaag in het Witte Huis. Het is hun eerste persoonlijke gesprek sinds het begin van de oorlog met Iran. Volgens Israëlische media woont Netanyahu ook de herdenkingsdienst bij voor de overleden politicus Lindsey Graham. Die republikeinse senator voor South Carolina was eerst een fel tegenstander van president Trump, maar werd na verloop van tijd een bondgenoot. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Uiterlijke opzegdatum, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. De politie in de Amerikaanse staat Seattle denkt dat er 3 mensen bij de dodelijke schietpartij gisteren nacht op een foodfestival betrokken waren. Er kwamen 3 mensen om het leven en nog 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind van 2 jaar. Een 15-jarige verdachte zit vast, een tweede verdachte is vermoedelijk doodgeschoten en naar een derde wordt nog gezocht. Over het motief is nog niets bekend. De schietpartij vond plaats tijdens de slotdag van het populaire foodfestival Bite of Seattle. Oxfam Novib verwacht dat de 6 grootste olie- en gasbedrijven in het tweede kwartaal hun netto-winst bijna verdubbelen van 23 naar 45 miljard dollar. Oxfam noemt dat onacceptabel nu hittegolven en watertekorten wereldwijd toenemen. De hulporganisatie pleit daarom voor een extra belasting op de hoge winsten van olie- en gasbedrijven. De jaarwinst van de 6 grootste olie- en gasbedrijven wordt door Oxfam Novib geraamd op 147 miljard dollar. Dat is omgerekend zo'n 4660 dollar per seconde. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Hello, this is Radio Seabreeze.
6: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
7: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Masada was de laatste. Een mooie. Arumbaya 1979. De Joe Jeffrey Group daarvoor. My Pledge of Love uit 1969. En de eerste was van Lon Tolerni en de Shakers. Do You Remember? Uit 1977.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: Dames, kijk je van ons. Summer Night City uit 1978. The Monkees daarvan. Pleasant Valley Sunday uit 1967. En de eerste was van Albert Hammond. Down by the River uit 1975. Daar is hij weer. Onze eigen knappert.

0: Dag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: Lieutenant Pigeon, dat was laatste. Maldi Old Dog uit 1972. De Golden Earring daarvoor. Daddy Buy Me A Girl uit 66. Ik ben Sinterklaas niet. En de Philadelphia International All-Stars was de eerste. Let's Clean Up The Ghetto uit 1977. Daar hebben we ons wonderkind weer.

opnieuw de lucht in. Dank voor de klandizie en veel plezier met de collega's.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisstaan met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan een ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden.
2: Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098. En terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.
7: Goedemorgen.

0: Een mooie gedachte, I Wanna Wake Up With You. Het kwam uit 1986. En de uitvoerende artiest was Boris Gardiner. Dank aan Martin van Kampen voor zijn music show. Maar vrienden, het is de hoogste tijd om uit bed te komen. En daarom zeggen wij...
1: Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning.
0: Weer dinsdag. En zoals je van ons gewend bent, rond 20 over 8 aanwijzingen Morgenster. Half 9 de oude nieuwsfeitjes van deze datum. En 20 voor 9 de uitslag van de Morgenster.
1: Goedemorgen.
0: En tussen al die onderwerpen door natuurlijk heel veel lekkere muziek. We gaan de dames maar eens aan het woord laten. Althans laten zingen. De Sugar Babes, terug naar het jaar 2000.

Dit jaar was 1996. De artiest Michael Jackson, je had hem waarschijnlijk wel herkend. Van het album Past, Present and Future. En het nummer heet Stranger in Moscow. En daarvoor natuurlijk die mooie Sugar Babes. En van het album Angel with Dirty Faces uit 2002. En het nummer heette Stronger. Straks de opgave Morgenster, maar we gaan eerst wat Nederlandstalig geluid draaien. Ja, uit een televisieserie van de jaren 60. Misschien als je wat ouder bent, kan je wel herinneren. Ja, zuster, nee, zuster. Natuurlijk met Hetty Blok en Leen Jongewaard. En daarin zat dit nummer over mijn opa. Ja, prachtig. Vond altijd een eerbetoon. Elke zondagmiddag.

0: En ik ga je weer een aantal aanwijzingen geven voor de morgenster van deze ochtend. We zijn vandaag op zoek naar een Britse popmuzikant. Hij werd geboren op 30 januari 1951 in Chiswick, dat is een wijk in Londen. En hij werd bekend als drummer en liedzanger van een progressieve rockband. En won als soloartiest verschillende Grammys en Academy Awards. En had eveneens een succesvolle carrière als acteur. Hij werkt ook vaak samen met vele artiesten, onder andere de Four Tops, George Harrison, Paul McCartney, Robert Plant, Eric Clapton, Frida van ABBA, Mike Oldfield, Sting, Brian Eno, Peter Gabriel, Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, Queen, Laura Pausini, Lil Kim, Philip Bailey, John Martin en met The Who. Nou, het is niet makkelijk, maar welke morgenster zoeken we? Straks zo rond 20 voor 9, dan gaan we onthullen.
1: Elke werkdag van 8 tot 9, eruit.

Het was op de randje van de jaren 80, 1979, toen deze hit op de radio te horen was. Gus Williams. And I'm driving from canyon to canyon. Lijkt me een goed idee. Daar ergens in Amerika, in die Grand Canyon. Oh, heerlijk lijkt me dat. Nu muziek uit Senegal. Althans, daar komt hij vandaan. De man heet Nuso Ndour. Een beetje een moeilijke naam heeft hij wel. En samen een single gemaakt in 1994 met die mooie Nene Cherry. Het duurt maar 7 seconden. Althans, dat zeggen ze. Dit is 7 Seconds.

0: blijft een heerlijk nummer uit 1994 van News on the Door samen met Nene Sherry en Jordi, 7 Seconds Away. En 7 Seconds. Nou, ik denk dat het nieuws iets langer gaat duren, maar ze is weer aanwezig. Goedemorgen, Aria, voor het oude nieuws.
1: Goedemorgen, Milko. Ik heb vandaag oud nieuws van 28 juli. In 1991 wint de Spaanse wielrenner Miguel Indurain de 78ste editie van de Ronde van Frankrijk. 1981. Een aardbeving van 7,3 op de schaal van Richter treft de provincie Kerman in Iran. 1500 mensen sterven hierbij. In 1976 treffen zeer zware aardbevingen, 7,6 tot 8 en 8,2 op de schaal van Richter, de streek Tangshan in het noordoosten van China. 240.000 mensen sterven volgens de regering. Westerse deskundigen schatten dit zelfs op 655.000. Bijna 165.000 mensen raken gewond en minstens 200.000 huizen worden verwoest. In 1955 wordt Oostenrijk onafhankelijk. De grote mogendheden beëindigen de bezetting. In 1945 vliegt een B-25 bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht zich te pletter tegen het Empire State Building in New York. Hierbij vallen 14 doden. Koningin Wilhelmina opent de uitzendingen van Radio Oranje vanuit Londen in 1940. En tot slot, in 1914 begon de Eerste Wereldoorlog toen Oostenrijk-Hongarije Servië de oorlog verklaarde. Dit was het oude nieuws van 28 juli. Nog fijne dag en graag tot de volgende keer.
2: Eruit.

0: De dame met de eeuwige jeugd wordt ook wel genoemd. Ja, dame Cher heeft vroeger opgetreden met Sonny in de jaren 60, maar is later gescheiden van hem. En is toen solo gegaan. Heeft goede platen gemaakt. Even onder andere deze in 1989. If I Could Turn Back Time. Ja, dat zou hartstikke mooi zijn als we terug zouden kunnen in de tijd. Alhoewel, deze tijd is toch ook wel mooi. En daarvoor hoorde je de formatie Brainbox. Natuurlijk met Jan Akkerman, Pierre van der Linden. En die mooie stem van Cas Lux. En dat mooie nummer Smile hoorde je uit de jaren 60. Maar we zoeken nog steeds de morgenster. En ik kan je vertellen dat hij in 1985 optrad op het Live Aid Festival. En niet alleen in het Wembley Stadion in Engeland, maar ook in Philadelphia met Led Zeppelin en Eric Clapton. En hij was per Concorde naar Philadelphia gevlogen, dus zodat hij dezelfde dag nogmaals op het podium kon. En ook heeft hij een duet gezongen met Earth, Wind & Fire zanger Philip Bailey. En dat nummer heet Easy Lover. Nou, dan geef ik het eigenlijk wel een beetje weg. Wie het is, je gaat het straks horen. Maar we gaan eerst nog wat lekkere muziek draaien. We gaan terug naar het jaar 1966. Toen natuurlijk vertrokken werd van Beatrix en Klaus. Dit is de Syndicate of Sound met Little Girl.
1: Hey!

lekkere muziek uit de hippie tijd. Weet je nog wel? Lange haren en wijde pijpen. Ach, het was allemaal zo mooi. En alles kon, alles mocht en alles werd gewoon gedaan. Maar we zijn toe aan de uitslag van de Morgenster. En wie zoeken wij? Wij zoeken namelijk Phil Collins. En had je dat goed, dan krijg je dat applaus van ons. Dat weet je. Ja, ja, ja. Natuurlijk gaan we ook een plaatje draaien. Hij heeft ooit een cover gemaakt van een nummer van Leo Sayer. En dat nummer heet Can't Stop Loving You. En het werd opgenomen toen in 1978, maar in 2002 deed hij het nog een keer over. Dit is Phil Collins. Sweet.

Collins, we kennen hem natuurlijk ook als drummer en zanger van die mooie band Genesis. Maar nu tijd voor wat Nederlandstalig geluid. De serie speelde zich af ergens in 1994. En die was zo te zien op Tros, Veronica, Jorin en BNN. En dan heb ik het over die serie Onderweg naar Morgen. En de lieder werd gezongen door Rutja Kot.

Robbie Williams. Een nummer uit 1997. Live Through a Lens. En zo heette het album. En het nummer heette Angels hier op Radio Seabreeze. Maar het zit erop. En dat betekent de hoogste tijd om afscheid te nemen. Ja, het zit erop inderdaad. Morgen een nieuwe eruit. Dan ben ik er ook weer. Arie is er ook weer. Hebben we weer lekkere muziek. Een nieuwe morgenster. En ook weer heel veel oud nieuws. Ik bedank je voor het luisteren. Wens je nog een mooie dinsdag. Blijf lekker luisteren naar Radio Seabreeze. Graag tot morgen. Dag, dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is ons staan met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Chipbedrijven hebben flinke verliezen geleden op de aandelenbeurzen van Tokio en Seoul, nadat Amerikaanse en Europese chipfondsen een dag eerder ook fors in waarde waren gedaald. Beleggers maken zich vooral zorgen over de groeiende concurrentie uit China. Chinese ondernemingen zouden steeds beter in staat zijn geavanceerde chips en de machines voor de productie daarvan te ontwikkelen. De zorgen over de Chinese concurrentie drukken wereldwijd op de aandelenkoersen. De Amerikaanse president Donald Trump staat volgens de Wall Street Journal positiever tegenover zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. De krant baseert zich op ingewijden voorafgaand aan hun ontmoeting in het Witte Huis. Trump twijfelde eerder aan Zelensky omdat Oekraïne volgens hem de oorlog tegen Rusland verloor. De Oekraïense aanvallen diep op Russisch grondgebied en de ontwikkeling van drones zouden zijn oordeel hebben veranderd. Een bezoeker van Pride on the Beach in Zandvoort is gisteren geslagen en uitgescholden. De politie vermoedt dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Agenten herkenden op camerabeelden een minderjarige verdachte en hielden die kort daarna aan. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Het incident volgt op meer dan 70 meldingen van discriminatie tijdens het openingsweekend van World Pride in Amsterdam. De politie doet verder onderzoek. De 21-jarige verdachte van het inrijden op bezoekers van de Pride in Berlijn stond onder toezicht van de Duitse veiligheidsdiensten. Abdul B. werd online gevolgd, soms op straat geschaduwd en met een camera bij een woning geobserveerd. De in Duitsland geboren man zou in mei voorwaardelijk veroordeeld zijn wegens het voorbereiden van ernstig staatsgevaarlijk geweld en sinds zijn 16e bekend zijn binnen het islamistische milieu. Omdat hij geen verdacht gedrag vertoonde, werd het toezicht in juni beperkt tot zijn telefoon en camerabeelden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen loopt de temperatuur verder op en kan het in het zuidoosten 35 graden worden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens.

van morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Seabreeze. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Vanmorgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Een 18-jarige jongen wordt ervan verdacht in 2024 een aanslag te hebben voorbereid op de Pride in Leuven. Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. De verdachte zou via Telegram naar wapens hebben gezocht en kwam daardoor in beeld bij de politie. Hij legde contact met een undercover agent en werd samen met anderen aangehouden. Na enkele maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van zijn proces. Hij en een medeverdachte staan in november terecht. Het Soedanese leger zegt een belangrijke aanvoerroute naar de belegerde stad Al-Obeid te hebben heroverd. Na een dagenlang offensief zou de RSF-strijders zijn verdreven van de 400 kilometer lange weg naar de hoofdstad Khartoum. Daardoor kunnen militairen, voedsel en brandstof makkelijker naar Al-Obeid worden gebracht. De route blijft gesloten voor burgers. In de stad verblijven naar schatting 500.000 mensen onder erbarmelijke omstandigheden. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Niet meer terugkomen, niet meer terugkomen. Ja, het is wat allemaal, die hit en ook Jack van Ray Charles. Ook alweer zo'n lekkere gouden ouwe hier op deze dinsdagmorgen.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezellig.
0: Nou, weet je wat, laten we er eens een keertje geen gebakje bij nemen, laatste vrienden, want we worden allemaal veel te dik. Ja, laten we eerlijk zijn. En laten we gewoon alleen de koffie nemen. Ja, met een wel een schotje melk erin. Geen suiker, dat doe ik ook al heel lang niet meer. En heb je dat wel eens gehad trouwens, als je koffie zonder suiker drinkt en je krijgt ineens een bakje met suiker? Oeh, dat is zo vies, hè? Ja, oké. Okay. Ja, sorry hoor, voor al die mensen die altijd wel koffie met suiker gebruiken. Ja, het gebeurt, hè. Het is niet anders. Hey, weet je wat we gaan doen? We gaan een leuke plaat draaien van de Bee Gees. Hier zijn ze met Spicks en Specks.

0: Zo, de gebroeders Kip zijn weer terug naar een kippenhokje wel. Geloof het of niet, de heren Bee Gees. En ja, die bestonden allemaal uit de gebroeders Gippie. Maar dan met een G, hè, niet met een K. Het is allemaal wat allemaal. Ja, lekkere muziek hier op uw favoriete radiozender op deze dinsdagmorgen. Ja, de temperaturen lopen weer omhoog. En op Antarctica schijnt het heel erg koud te zijn. Zo'n 84 graden onder nul. Ik kan je toch vertellen, dat is koud hoor. Hey.
1: Zet je.
0: Dan heb ik toch maar liever dat het een beetje warmer is, zoals in het kleine kikkerlandje momenteel. Heerlijk.

0: even lang meedansen en Ballando. Ja, een leuke plaat. Kom Ballando, zo heeft hij het plaatje genoemd. Ja, we kennen hem natuurlijk allemaal als To The Bayo en dat soort dingen meer. Een lekkere country plaat. Maar ja, ze hebben hem gewoon in het Nederlands uitgebracht. En een keer iets wat anders. Ja, een Nederlandse country. Nou, het was niet echt country. Dit, nou, zeker niet. Het was gewoon lekker Nederlandstalig gebeuren.
1: Zomer in Holland, vakanties gaan beginnen. Het tuinstal uit de schuren.
0: Nou, je tuin zal uit de schuur, dat kan zeker weer, want het wordt lekker warm weer. En de korte broeken kan je ook weer aantrekken, luister vrienden. Want ja, vergeleken bij de laatste dagen was het ook wel lekker warm hoor. Lekker goed weer, maar de warmte zoals die de komende dagen weer gekomen. Nou, dat is zoals een paar weken terug. Ja, toen hadden we het ook heel erg warm. En dat gaat weer gebeuren.

Daar komt mijn hart again van Vince Domino. En hij zingt van laat me niet vallen hè, als je weggaat. Want dan heb ik een gat in mijn kop. Het is allemaal wat heerlijk. Je luistert naar uw favoriete radiozender, Radio Seabreeze.

Ja, dat ging iets niet helemaal goed, hè, hoor. Dat werd... Ja, dat heb je ervan als je de verkeerde veder open gooit. Mm. Maar hier is hij, hoor. The one and only. Ja, Brian Island.

met een zoen zeggen we dan. Zo gaat het in ons kleine kikkerlandje. Het is tijd voor heerlijke muziek hier op Radio Sierbris. Dat doen we niet anders. Hè. Ja, 7 dagen per week. En 24 uur per dag. Gezelligheid kent geen tijd.

Good old Joe Cocker, luister vrienden, jawel, met Delta Lady. Dat is toch een heerlijke plaat om naar te luisteren, ja toch. Uit het grijze wijze verleden gedraaid hier in het programma Coffee Complete op Radio Sirius, Europe's number one. Coffee Complete.

Heerlijke gouden ouwe van de Boxtops en de letter. We hebben het allemaal wel eens zitten. We een briefje krijgen van Jan of Alleman. Ja, dat kan. U kunt ons ook een briefje sturen naar ton@radiosybris.nl. Kan altijd. En ja, wie weet, als je een verzoekje vraagt, dan kunnen we het misschien wel draaien. Dat is ook leuk. Ja, toch? Mm.

Tommy James en de Chantels en de Crimson en Clover. Ja, over en over. Ja, het is nog lang niet over. Want we gaan nog even lekker door hoor, hier met het maken van goede radio hier bij Radio Cybris. En ik hoop dat u het allemaal heel erg leuk vindt. Ja, wat doen we? Wat doen we? We gaan een leuke plaat draaien. Ja.

aan toe van Dion. Ja, dat is toch een van die mooie gouden ouwe uit die jaren. Wat zal ik zeggen? 60, 70. En ja, er waren de platen zoals die platen hoorden. Hè? Platen met gaten, het is allemaal wat. Heeft u dat ook, luistervrienden? Het is dinsdagmorgen. En zo af en toe denk je wel, het was op een vrijdag.

Heren van de Easy Beats waren dit. En ja, wat een heerlijke muziek allemaal hier op uw favoriete radiostation. Want Friday on my mind. We hebben het allemaal willen zitten. Dan denk je van nou, het is dinsdag, maandag, woensdag. Maakt allemaal niet uit. Was het maar vast vrijdag. En ja, een laatste dag van de werkweek. Ja, nou weet je wat. We gaan lekker een stukje muziek draaien van Willeke Alberti. En ja, die gaat in het weekend. En ja, lekker naar een kroegje op de hoek. Mm.

kan, Betty. Slaan ze een arm om iemand heen die eenzaam is en verlaten is. En ja, dan voelt die persoon zich minder alleen. Ja, gebeurt allemaal, hè. Radio Sieber is Europe's nummer 1.

Heren van de Sun, we hadden dit met I Live for the Sun. Ja, dat doen wij ook hoor. We leven voor de zon. Hè. Hoe meer zon, hoe beter. Lekker, lekker, lekker. Hoewel die paar dagjes dat we een klein beetje regen hebben gehad, dan vindt de tuin ook lekker. Hè. Ja, die hebben genoten. Ik weet niet of je de plantjes hoorde, maar die zaten echt te zingen en gaan zo maar door. Hé, hey, lieve luistervrienden. Ja, het volgende moet je heel erg goed voor oppassen. Hè. Heren vooral. Ik waarschuw maar even. Want joh, too busy thinking about my baby. De Mardi Gras. Nou, hoi, hoi. Ruzie hoor met je vrouwtje. Oh, je zit er niet aan deze. Gewoon altijd in je vrouwtje nemen. Neem vaker een bloemetje mee of wat dan ook. Doe gezellig. Of drink een wijntje samen. In een restaurant of op een terrasje.

0: het is altijd wat als je niet genoeg aan je baby denkt en aan je meisje denkt. Ja, want dan gaat het over van de heren van de Mardi Gras. En joh, dan krijg je toch problemen. Dan op een gegeven moment zegt je meisje van, bekijk het maar, ik ga weg.
1: Radio
2: Seabreeze 1098 en 1395 AM.
0: Dus voor als je meisje af en toe is gezellig met een ontbijtje op bed of wat dan ook. Of gewoon even gezellig een lunch tussen de middag. Ik moet ook allemaal kennen. Ja, heerlijk. Johnny.

0: die Johnny, hè. Ja, hij gaat trouwen, het is allemaal wat. Ja, de trouwende man die zijn weergaan, die kent een hartstikke leuke plaatje dat hij heeft gemaakt. Dit was Lloyd Price en het allemaal op Radio Seabreeze.
1: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
2: Koffie compleet op Radio Seabreeze.
0: Dit wil ik het weet, koffie compleet op jouw station waar muziek in zit. Maar ja, kijk op de klok van gehoorzaamheid. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen van koffie compleet voor vandaag. Jawel, ik heb het weer met plezier gedaan. En ik hoop dat u met plezier geluisterd heeft, want daar doen we het allemaal voor. Laten we eerlijk zijn. Ja, dagelijks weer opnieuw, hè. 7 dagen per week koffie compleet op Radio Seabreeze, Europe's number one radio. En zo meteen is hij er weer. Hij staat te trappelen van ongeduld, onze eigen Wiebe. Oké, Wiebe, zet hem op zo meteen. Hè. Wat mij betreft, tot morgen. Doeg!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een zware aardbeving met een voorlopige kracht van 7,1 heeft de Japanse prefectuur Kumamoto getroffen. De beving bereikte niveau 7 op de Japanse Shindo-schaal, de hoogste categorie. De autoriteiten waarschuwden direct meerdere regio's en kondigden ook een tsunami-waarschuwing af. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. De Shindo-schaal meet niet de kracht van de aardbeving zelf, maar hoe hevig de grond op een bepaalde plaats beweegt. Oman heeft Iran voorgesteld een regionaal orgaan op te richten voor gezamenlijk beheer van de Straat van Hormuz. Volgens Oman krijgt het plan steun van andere landen rond de Persische Golf. De Iraanse minister Abbas Araghchi besprak de zeestraat met zijn ambtgenoten uit Oman en Saoedi-Arabië. Hij pleitte voor meer samenwerking om de regio te stabiliseren. De spanningen met Saoedi-Arabië zijn opgelopen door droneaanvallen vanuit Irak en de strijd tegen de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Benzine en diesel zijn iets goedkoper geworden na de forse daling van de olieprijzen. Volgens United Consumers zakte de gemiddelde adviesprijs voor benzine met bijna 1 cent naar 2,62 euro per liter. Diesel werd 1 cent goedkoper en kost gemiddeld 2,627 euro per liter. Brentolie verloor gisteren tot 9% en daalde tot onder $90 per vat. Vanmorgen ging daar nog ongeveer 2% vanaf. Beleggers hopen dat de Amerikaanse gevechtspauze en mogelijke vooruitgang in gesprekken met Iran de energietoevoer vanuit het Midden-Oosten helpen herstellen. ING verwacht dat dit jaar een record aantal woningen wordt verkocht. Volgens de bank komen veel voormalige huurwoningen op de koopmarkt, waardoor het aanbod toeneemt. Kopers hebben ook meer financiële ruimte om een woning aan te schaffen. Door het grotere aanbod stijgen de huizenprijzen volgens ING minder snel dan in eerdere jaren. De bank rekent voor dit jaar op een gemiddelde prijsstijging van 3%. Hoeveel woningen van eigenaar wisselen, wordt in de prognose niet vermeld. Dan nog het weer. Vandaag blijft het droog en zonnig. Het wordt 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Hallo, daar zijn we weer.
8: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
9: Oh, mijn schaaf, te gek. Echt wel heftig, hoor.
10: Landgenoten.
11: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
12: Binnen zonder kloppen.
13: Maar
12: waar is iedereen dan? Hallo!
14: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
15: Goedemorgen.
16: Goedemorgen.

Goedemorgen, ik ben Wiebe Christ en dit is Binnen Zonder Kloppen op Seabreeze 1395 AM. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond met de beste en soms totaal vergeten hits uit de jaren 60, 70 en 80. Tot 12 uur vliegen ze weer om je oren. De pareltjes uit de Billboard Hot 100, de tipperadenlijsten, top 40 en top 50. De opener van dit uur Binnen Zonder Kloppen was van Duran Duran, een Britse popband die deel uitmaakte van de stroming New Romantic, een subgenre van de New Wave uit de jaren 80. De bandnaam is ontleend aan de personage Dr. Duran Duran uit de cultfilm Barbarella. De groep werd in 1978 opgericht in Birmingham en maakte 30 albums en even zoveel singles, waarvan de zojuist gedraaide debuutsingle in 1981 eigenlijk totaal flopte. Tenminste, in Nederland bleef hij in de tipparade hangen. De Reflex was in 1984 hun grootste hit met een eerste plaats. Tot zover het nieuws van toen. Nu snel naar de bel. De gastenlijst ziet er weer fantastisch uit en het belooft weer genieten tot 12 uur op dit station. Good morning. Welkom. De koffie en oranjekoek staan klaar. Loopt u maar even door richting de keuken. Eens even checken of ze er allemaal zijn zo'n beetje. Ik zie bij wijze van spreken ABBA, Rod Stewart, Leon de Graaf, de Nolan Sisters, Bloom, Sonny and Cher en BZN en Mango Jerry. Dat wordt weer een uiterst gevarieerd uurtje Top Radio. Geniet ervan, want het is gratis. En dat blijft ook zo. Maar misschien is het handig om ons te steunen. Dan kun je lid worden. Kijk even op de site van Radio Seabreeze en klik op het kopje over. Dan weet je hoe het allemaal in zijn werk gaat. Het tweede nummer van dit uur is The Dancing Queen van ABBA. Tijdloze plaats waarop veel gedanst wordt op alle feestjes, karaoke en noem maar op. Bovendien ondertekend door het Engelse Koningshuis.

En ik heb gehoord dat Ons Koningshuis het ook een prachtig nummer vindt. Misschien komen we er vandaag nog wel achter met wie je de meeste lol kunt hebben. En dat gaat niet over koningshuizen, maar over dames. Volgens Rod Stewart vermaak je je het beste met de blondjes. En als het dan bezig en licht, zijn ze stewardess en heten ze Annemarie.

Hou. Ach, we kennen het verhaal van de Nederlandse bloem wel, hè? Met de zoon van Mies Bouwman en zo. Heet hij niet Timp of iets wat daarop lijkt? Maar weet je ook dat de rockachtige B-kant over proletarisch winkelen gaat? Want ook in die tijd, in begin jaren 80, zat Nederland in een crisis. Zometeen dus even aan mijn moeder vragen. En nu eerst Leon de Graaf met dubbel F. Terwijl die eigenlijk maar één heeft. Maar dat moet een beetje Amerikaans aandoen, denk ik. Ik weet niet. Pittsburgh in the Rain in ieder geval was één van zijn drie singles die hij uitbracht. Maar toch is hij een eendagsvlieg. Boudewijn de Groot was de producent van het nummer wat we gaan draaien. Het lied gaat over een vluchtend meisje uit Albuquerque die de zanger in Pittsburgh ontmoet. Ze worden verliefd en willen een gezin stichten. Maar zij vindt dat dat beslist moet gebeuren in Albuquerque. She can-

0: Radio.
1: Het is weer zomertijd. En dan denken we altijd aan Mungo Jerry in the Summertime. Die band maakte ook aardige plaatjes. Bijvoorbeeld deze, uit het begin van de jaren 70. Alright, alright. Voordat we de mannen draaien, eerst de meisjes. En wel de zusjes. Nolan heette ze. En ze zijn helemaal in de mood.

Ik verbaas me soms wel eens. Heb je dat ook wel eens, dat je je verbaast? Ik verbaas me wel eens dat ik bepaalde platen nog niet in dit programma gedraaid heb. En terwijl het voor de hand ligt. Baby Love van de Supremes bijvoorbeeld, die heb ik nog nooit gehoord tussen 11 en 12 in dit programma. En ook Sonny en Cher zijn nog niet langs geweest met I Got You Babe. Toch handig hè, zo'n fonotheek in een playlist die je dat vertelt.

goede muziek op Radio Seabreeze. Swingend door de tijd. Hopje van de 60s naar de 80s. En van 76 naar 89. Dat doen we met The Four Non Blondes en The Sutherland Brothers and Quiver.

komt het leukste gedeelte van de plaat, stoppen ze ermee. De alternatieve rockgroep Four Non Blondes bestond uit Linda Perry, Krista Hillhouse en de twee mannen Roger Rudge en Don Richardson. Het was dus geen damesband, wat velen hebben gedacht, en ze waren ook zeker niet blond. Countryzanger Eddie Rabbit ook niet. Die kreeg in 1980 de voorkeur om alarmschijf te worden. En dat kun je zien als extra steuntje om een hit te worden. Maar helaas, Driving My Love Away piekte evenwel in december 1980 slechts op een nummer 32 in de hitlijst.

de laatste deuntjes voor deze binnenzonder koppen komt eraan. De Jumping Jewels zorgen voor het instrumentale gedeelte. En de Spencer Davis Groep doet het een beetje harder met Gimme Some Lovin'. Morgenochtend om 11 uur is er weer een nieuwe binnenzonder koppen op dit radiostation te verwachten. Tot dan!

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vanaf morgen treedt in de provincies Overijssel, Gelderland, Limburg en Noord-Brabant het Nationaal Hitteplan opnieuw in werking. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat het dit jaar de derde keer is dat het Nationaal Hitteplan actief is. Het RIVM waarschuwt in hittemails onder andere zorgmedewerkers en mantelzorgers. Zij kunnen dan kwetsbare groepen goed ondersteunen. Ook geeft het RIVM tips om gezondheidsproblemen en ongemakken zoveel mogelijk tegen te gaan. In heel Nederland heeft de NS de dienstregeling aangepast met het oog op verschillende evenementen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Grand Prix in Zandvoort van 21 tot 23 augustus. Verwacht wordt dat dat weekend 50.000 Grand Prix-liefhebbers per dag naar en van Zandvoort de trein pakken. Ruim 300 extra medewerkers zullen dan aan het werk zijn. Treinen richting Amsterdam worden verlengd en sprinters tussen Amsterdam en Zandvoort rijden op maximale lengte. Verder wordt er deze zomer aan het spoor gewerkt en is een deel van de NS-medewerkers op vakantie. Brazilië heeft de Wereldhandelsorganisatie ingeschakeld vanwege Amerikaanse importheffingen op Braziliaanse producten. De regering Trump legde voor een aantal goederen een tarief van 25% op. Washington beschuldigt Brazilië daarbij van oneerlijke handelspraktijken. Later volgde voor bepaalde producten nog een heffing van 12,5%. Die maatregel geldt ook voor andere landen die volgens de VS onvoldoende optreden tegen dwangarbeid. De Japanse premier Takachi zegt dat bij de zware aardbeving in het zuiden van het land verschillende mensen gewond zijn geraakt. Op dit moment wordt de omvang van de gewonden en schade aan gebouwen in kaart gebracht. Volgens de premier zijn er ook bruggen en wegen beschadigd geraakt. De aardbeving had een kracht van 7 op de schaal van Shindo, de Japanse aardbevingsschaal. 7 is de hoogste stap. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Het was de enige grote hit van de Amerikaanse R&B-groep The Floaters uit Detroit. Je hoorde het nummer uit 1977, Float On.

kan dat naar bart@radiosyrius.nl. Craig David, Walking Away. Die komt uit 2000 en is een van de nummers waarmee hij definitief doorbrak buiten het Verenigd Koninkrijk. De ontspannen mix van R&B, pop en garage, gecombineerd met zijn soepele zang, gaf het nummer een heel eigen geluid.

0: luister altijd.
1: Leuk dat je er aan hebt staan en ingeschakeld bent op de 1098 en 1395 AM. En natuurlijk op onze stream live.radiosybris.nl.

de Verenigde Staten. Met zijn karakteristieke gitaarspel en ontspannen zang groeide het uit tot één van de bekendste nummers uit zijn carrière. Een tijdloze klassieker waarin blues en reggae op unieke wijze samenkomen. Eric Clapton in Bart's Middagbreeze.

Groot hit voor The Cure en Close to Me uit 1985. En daarmee zijn we weer aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op de website www.radiosyphilis.nl. En we gaan eruit met Nick Kamen, Each Time You Break My Heart. Bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van...

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie laat weten dat de menselijke resten die 3 jaar geleden op het strand van Texel werden gevonden van 2 Afghaanse vluchtelingen zijn. Volgens de politie waren zij op dat moment 20 en 27 jaar oud en mogelijk onderweg van Frankrijk naar Engeland. In het najaar van 2023 werden op het strand botdelen van een voet, onderlichaam en bovenbenen gevonden. De identiteit van de 2 mannen kon worden vastgesteld door DNA-onderzoek en een gevonden telefoon. Rond 8 uur vanmorgen heeft de politie in Den Haag een overleden persoon gevonden. Een woordvoerder zegt dat er 3 verdachten zijn opgepakt, maar onbekend is op dit moment of het hier om een misdrijf gaat. De overledene werd vlakbij het treinstation Den Haag Centraal op de laan van Reagan en Gorbachev aangetroffen. De politie is op zoek naar getuigen en doet forensisch onderzoek. Bij het Franse Biscarrosse heeft de brandweer het sein brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. En in Frankrijk heeft de openbaar aanklager gemeld dat een 23-jarige man vervolgd gaat worden voor brandstichting in het zuiden van het land. De man zit ondertussen in voorlopige hechtenis, schrijft Le Parisien. Hij wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij de brand in het Gros-Bassillon-gebergte ten noordoosten van de Zuid-Franse stad Marseille. Daar is het vuur nog altijd niet onder controle en werken zo'n 1000 brandweerlieden met man en macht om het vuur te bestrijden. De bossen in de omgeving zijn voor bezoekers afgesloten. Vanaf vandaag is er in Frankrijk opnieuw sprake van een hittegolf. En dan het weer bij ons. Zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind wordt het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de Freestays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: Een lekker swingend begin van deze aflevering van mijn muziekboutique hier bij Sibiris. Bart, dankjewel voor jouw bijdrage. En we gaan op naar de klok van 2 uur. Maar voor het zover is, heb ik nog een hele stapel mooie platen voor je. De Les Humphries Singers, Mamalou. Dat was er eentje. Wat dacht je van deze? Muziek van Nederlandse bodem. De Disney Mans Band. Hey!

Ja, blijft toch een mooi nummer, hè? De Dizzy Mess Band. En een van hun hits uit de jaren 70 luistert naar de titel Die Opera. We blijven in Nederland met de Dolly Dots. The Queen of Sh-

0: Sofia.
1: Blijft aanstekelijke muziek, vind ik hoor. Alvaro Soler en Sofia. En we gaan er weer voor.
2: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
1: Hey. En de man die geboren werd onder de naam Tjeu Baat. Dat zegt ons helemaal niks. Als ik zeg Tony Bas, dan gaat er misschien wel een lampje branden. Een nummer dat geproduceerd werd en geschreven door Jack de Nij. Staat al een tijdje in de galerij de Hollands glorie. En past wel een beetje bij het wat toch wat zomerse weer. Dit is Gina Lobrici daar uit de galerij der Hollands.

te hopen voor de zanger dat het in één of twee tracks op de band stond destijds. Want het is niet erg goed voor je stem en voor je stembanden op deze manier zingen. Maar het was wel een mooie hit. Scorpions en Hello, Josephine.

0: Jim Croce, You Don't Mess Around With Jim. En we hebben er weer eentje.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Een nummer waar ik best hoge verwachtingen van had, was het nummer Loco Loco van de Amerikaanse producent en DJ Gordo. En de Nederlandse DJ Reinier Zonneveld. Maar het is helaas naast de hitlijst gevallen, dus we leggen het nog maar een keer op de draaitafel.

Terug naar de zomer van het jaar 1979 met Anita Ward. En wat was het een grote, zeg, Ring My Bell. En we duiken wat verder in de tijd. We komen terecht bij de Belgische zanger Ferre Grignard. En in de jaren 60 scoorde hij met een tweetal nummers. Ring Ring I've Got To Sing en deze traditional, The Drunken Sailor.

De mannen die dit honderden jaren geleden op de oude zeilboten gezongen hebben, hadden ze niet kunnen vermoeden dat het later ooit nog een keer in de hitparade terecht zou komen. Drank en zeilen, Ferry Gringaert was dat.

een nummer toevoegen van een artiest die haar carrière eigenlijk begon op TikTok. Maar alweer een aantal jaren maakt zij solo hits. In het jaar 2025 scoorde zij haar vijfde nummer 1 hit hier in Nederland. Ze staat al met een nummer in de galerij de Roland Slory. En dit is de tweede die we toevoegen. Ik heb het over Roxy Dekker. Ga dan!

Ook zo'n nummer dat door talloze artiesten op de plaat is gezet. Julio Iglesias met zijn uitvoering van Amor, Amor, Amor. Dit is Bob Sinclair en The Love Generation.

Magistraal gitaarspel van Lindsey Buckingham. Een opname uit het jaar 1997. De Fleetwood Mac klassieke Big Love. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziek Boutique. Zometeen heel veel plezier met Leo. En als uitsmijter een track van het album 10 Mistakes van Gruppo Sportivo. We gaan naar Parijs. Mission naar Paris. Wat mij betreft tot morgen na Bart de Zwart voor een nieuwe aflevering van dit programma.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Almelo heeft de politie een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit Enschede afgelopen weekend in een Duits hotel. Het slachtoffer zat in een rolstoel en zou mogelijk gewurgd zijn. De man ging samen met de verdachte naar een vuurwerkshow in de regio kijken. Daarna gingen ze naar een hotel in het Duitse Rees. Op zondag checkte het slachtoffer niet uit en zodoende ontdekte hotelmedewerkers zijn lichaam. De Spaanse premier Pedro Sanchez meldt dat de brandweerlieden bij het bestrijden van de grote natuurbranden in Spanje licht aan het einde van de tunnel zien. Volgens Sanchez is het tij aan het keren. Dit jaar hebben allerlei bosbranden in het land al ruim 170.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gaat om 6 keer zoveel als heel vorig jaar. Sanchez zegt dat er nog erg moeilijke dagen en uren aankomen omdat de temperaturen opnieuw flink oplopen en de thermometer morgen rond de 40 graden kan aantikken. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Bij het Franse Biscarros heeft de brandweer het zijn brandmeester gegeven en kunnen 15.000 mensen terug naar huis. Sinds vorige week werden 220.000 mensen geëvacueerd. De grote natuurbrand in het gebied is dankzij de hulp van duizenden brandweerlieden en betere weersomstandigheden redelijk gestabiliseerd. De brandweer is wel bang dat de brand in Gironde, die ruim 42.000 hectare natuur in de as legde, opnieuw kan oplaaien nu het weer erg warm wordt. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Er is maar 1 Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

plezier moeten we zeker gaan beginnen. En dat met Spando Ballet Plesje. Paul van der Mark even bedanken voor zijn muziekboutique. Mijn naam is Leo Schipper en ik ga het weer doen voor je. 2 om 2 tot aan 4 uur.

uit het jaar 1974 met de Sutherland Brothers and Quiver. You Got Me Anyway. En als je dus zoekt naar de Sutherland Brothers and Quiver, kom je eigenlijk gewoon bij de Sutherland Brothers uit. Die hebben natuurlijk heel vroeg een mooi nummer gehad, The Arms of Mary. Maar dit was een stuk steviger. Goed, het is ondertussen 14:15. Tijd voor Nederlandstalige muziek. En daarvoor gaan we naar het jaar 1972 met Theo en Marianne.

0: greatest music ever made. Classic hits.
1: Seabreeze AM.
2: Heb je een muzikale wens of
1: gewoon een vraag?
2: Stuur het naar leo@radioseabreeze.nl.
1: leo@radioseabreeze.nl.

het jaar 1965 dat met de Beach Boys en de California Girls. En de Beach Boys natuurlijk opgericht in het jaar 1961 in Hawthorne in Amerika. Bestonden uit de broers Brian, Dennis en Carl Wilson. En neef Mike Love en schoolvriend Al Jardine. Ze waren dus inderdaad met z'n vijven en ze hadden in ieder geval heel lang heel veel succes. Staat hier zelfs tot aan heden, maar dat betwijfel ik een klein beetje te geloven. Want dat zal wel heel erg lang zijn, dan zijn ze wel heel erg oud. Goed, leuk dat ik luister hier natuurlijk naar Radio Cyprus. Mijn naam is Leo Schipper en we gaan het bij je tot aan 4 uur. We draaien ze 2 om 2. Een lekker ouwits van die vinylplaatjes, ook deze uit het jaar 1983. Van een groep met de naam die SOS Band. Lekkere disco nummers zoals deze, Just Be Good To Me.

zijn natuurlijk die mooie hits. Je hoort je natuurlijk alleen maar op Radio Cibris. En ook te beluisteren natuurlijk op de 1098, de 13 en 95 kilohertz. En heb je toevallig nog een mooie middengolf radio eigen staan. En je woont een beetje in de buurt van onze zenders. In Gouw of in de buurt van Laren. Zet hem dan gewoon eens aan. Het is echt ontzettend mooi om naar te luisteren. Dit was in ieder geval Louise Ellen Roll, zoals hij volmondig heet. Oftewel Low Wells en Lady Roll Love, nummer uit 1977. Ja, daar wel. Door met muziek uit de jaren 80 en deze is afkomstig van Howard Jones. En die had in die jaren best wel een hit met deze.

is even een stukje muziek afkomst van Bill Withers. Kissing My Love. En daarvoor gingen we terug naar het jaar 1973. En ja, we kennen natuurlijk Bill Withers eigenlijk hoofdzakelijk van het nummer Lovely Days. Maar hij heeft zeker ook andere muziek gemaakt. Dat had dit wel eens even aan. Laten we het even hebben over een film, Staying Alive. Dat is ooit een film geweest met Sylvester Stallone. Maar deze Sylvester Stallone die heeft ook een broer. Die heet Frank. En die mocht toen inderdaad de titelsong zingen. En die is dan genaamd Frank Far From Over. Hier is Frank Stallone.

Dusty Springfield. Wishing and Hoping. We hadden het ook allemaal hier op Radio Cyprus. En we draaien natuurlijk hoofdzakelijk, ja, eigenlijk muziek, hè. Want dat zijn we natuurlijk allemaal aan het doen. En de meeste komen natuurlijk gewoon lekker van die ouderwetse vinylplaatjes af. Deze even niet, uit 1988 geloof ik. Willem Duin, muziek.

raadplaatje eigenlijk van de Flying Lizards. En dat uit het jaar 1979. Money, zoals het nummer genaamd. En ja, als je het over geld hebt, de meeste mensen die willen dat wel graag hebben, maar die komen daar dan meestal niet zo eerlijk voor uit. Maar de Flying Lizards deden dat toch gewoon wel. En die maakten er ook een plaatje mee. En ze scoorden nog een aardige hit mee ook nog. Het was wel hun enigste. Een beetje een apart bandje eigenlijk. New Wave Band, opgericht in het jaar 1976. Goed door met Torres D en de Pins. Starting at the end.

Nederlandse nummer natuurlijk afkomstig van Albert West. En genaamd is My Dear Roast. Goed, ik kijk even naar de klok. Het is bijna 3 uur. Dat betekent dat we even toe zijn aan wat nieuwtjes en berichtjes. En natuurlijk ook wat berichtjes dus. En tot die tijd ga ik even een stukje non-stop. Tenminste, non-stop in ieder geval. Instrumentale muziek draaien van de formatie Nova. Dat genaamd is Aurora. En dan ben ik zo direct weer na 3 uur bij u terug.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een 55-jarige Rotterdammer is door de rechtbank veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor de aanranding en verkrachting van een 7-jarig meisje. De man zou het kind op klaarlichte dag in het Rotterdamse Zuiderpark hebben aangevallen. Het Openbaar Ministerie had om 5 jaar cel gevraagd, maar de straf valt lager uit, omdat de rechter niet alle aanklachten tegen de man bewezen vindt. De 21-jarige Abdul B., die verdacht wordt van de aanslag op de Pride in Berlijn, zou volgens de krant Bild op die dag opnames gemaakt hebben waarop hij aangeeft trouw aan Islamitische Staat te zijn. Zaterdagavond zou hij met een auto op een feestende menigte zijn ingereden. 1 persoon moest dat met de dood bekopen en 29 anderen raakten gewond. In de loop van zondag werd B. door de politie gevonden en doodgeschoten. B. had Libanese wortels, maar was Duitser. Hij was geradicaliseerd en had een strafblad. De gezondheidsminister van Oeganda meldt dat de ebola-uitbraak in het land voorbij is. Door de uitbraak in de Democratische Republiek Congo raakten in buurland Oeganda ook 20 mensen met het virus besmet. 2 van hen kwamen te overlijden. In Congo is het aantal besmettingen tot ruim 3000 opgelopen. Zeker 1300 mensen zijn door de ziekte overleden. Er is nog altijd geen goedgekeurd vaccin voor de ebola-variant die nu rondgaat. Doordat het zo warm blijft in Europa dreigt de waterstand van de Rijn tot een historisch dieptepunt te dalen. Het gevolg is dat er problemen voor het vervoer van brandstoffen en steenkool naar het binnenland ontstaan en daarmee worden de transportkosten duurder. Tussen Koblenz en Mainz is de waterstand ondertussen gezakt tot het laagste niveau sinds 2018. De Rijn is een belangrijke transportroute voor onder andere olieproducten, goederencontainers en steenkool. Door de dalende waterstand wordt het goederenvervoer nu al ontregeld. Het weer zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
2: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

nummer om mee te beginnen natuurlijk. Crowded House en Into Temptation. Heel leuk dat ik erbij ben. Mijn naam is Leo Schipper en ik ben bij je nog tot aan 4 uur. We gaan ze weer 2 om 2 doen. De plaatjes natuurlijk vanaf de ouderwetse vinyl. Naar het heden en verleden.

En voor de volgende gaan we eens even een beetje naar het begin van de jaren 80. En dat met Michael Jackson. Er staat zo mooi op de single vermeld als Thriller, de special edit. Nou, we gaan er eens naar luisteren.

0: altijd gedacht hebben dat het nummer origineel geschreven is door de Beatles. Maar het lijkt dus al veel eerder geschreven te zijn door Phil Medley en Bart Russell. Maar het werd ook dus niet uitgevoerd door de Beatles, maar eigenlijk door Brian Paul en de Tremolo's. En dat is natuurlijk al gewoon een speciaal duootje eventjes. Goed, het is ondertussen 3:15 tijd geweest voor Nederlandstalige muziek. Frans Halsema, hier is Voor Haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zoeken.

En hij heette O.C. Lee Smith. Oftewel O.C. Smith, geboren in 1932, overleden in het jaar 2001. Dit was het nummer The Little Green Apples. Misschien kennen het label Ketel wel. Vroeger brachten die natuurlijk heel veel van die LP's uit, waar er wel 10 op een kant stonden. Maar ze hebben er ook een paar singles uitgebracht, zo zie ik hier. Waar 2 op een kant op een nummer van op een kant staan. Zoals deze van de Trox. When a Girl Like You.

afkomstig van de formatie Kayak. The Change of a Lifetime, afkomstig uit het jaar 1975. En dan bent u natuurlijk opgericht in het jaar 1972 door Ton Scherpenzeel, Pim Koopman, Max Werner en Jean-Michel Marion. En die werd later vervangen door Kees van Leeuwen. Door met UB40, Please Don't Make Me Cry.

terug naar het jaar. Naar de jaren 60 en dat met Mary Wells en My Guy. En deze Mary Wells werd toch ook wel een beetje de koningin van Motown genoemd. Met name natuurlijk omdat ze eigenlijk een van de eerste was die onder dat bekende platenlabel kwam. En daar natuurlijk ook een beetje het geluid bespaarde. Hoe zeg je dat eigenlijk? Ze definieerde een beetje het geluid dat Motown natuurlijk later bracht in de jaren 60. In ieder geval, ze is geboren in 1943 en overleden in het jaar 1992. Goed, we gaan door met Jimmy Cliff. We zaten net al een klein beetje in de reggae met Juby 40. En we gaan nog eventjes daarmee door met dit nummer, The Reggae Night.

muziek afkomstig van Jerry Lee Lewis. Later hebben ze hem ook wel een beetje de killer genoemd. Dit was eigenlijk een nummer al uit het jaar 1957. Whole Lotta Shaking Going On, zoals het nummer genaamd. Je luistert altijd naar Radio Seabreeze. Mijn naam is Leo Schipper. Nog tot 4 uur bij je. En de volgende is een nummertje afkomstig uit Duitsland. Uit de jaren 80. Toen hadden we daar ineens het groepje Trio. Drie heren. En die maakten dit nummer. Genaamd is The Hearts Out Trump.

wat Nederlandstalige muziek. Afkomstig van een damesgroepje genaamd Bonbon. De Doordeweekse Blues uit het jaar, nou ja, zeg maar iets van 87 of zo. We proberen even wat van op te zoeken van zo'n Bonbon. Maar ja, dan kom je natuurlijk al gauw met de doos met chocolaatjes uit of andere zaken die iets met Bonbon te maken hebben. Dus ik heb even niet zo gauw iets kunnen vinden van de Bonbon Band. Goed, we gaan lekker door met muziek. En voor de volgende gaan we naar het jaar 1972 met Oscar Harris en de Twinkle Stars. Hier is Mary.

er even eentje uit de categorie nooit van gehoord. Heb je wel eens gehoord van Vlies Taylor? Nou, ik eigenlijk nog nooit. Het was in ieder geval Sweet Surrender. En deze Vlies Taylor, die was geboren in 1948. Overleden in het jaar 2017. Door met Tina Turner. Let's stay together.

jaar 1974 met Los Diablos, A Colorado, zoals ze hem genaamd. Goed, ik kijk naar de klok, dus het is bijna 4 uur. Dat betekent voor mij het moment is aangekomen om afscheid van je te moeten nemen. Zo direct natuurlijk is weer de beurt aan Hans de Knecht met zijn Middle of the Road Show. Als het goed is, is Wieper Barkje straks ook aanwezig met zijn Barkjes Bonanza. En ook Wim de Groot vanaf 6 uur weer met zijn Rockwave-programma. En uiteraard daarna nog heel veel andere leuke programma's hier op Radio Sybaris. Goed, ik blijf nog een beetje in de Zuid-Amerikaanse sfeer met de Los Incas en El Condor Pasa. En daarmee zeg ik tot de volgende week.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs hebben de jeugdgevangenis in Lelystad onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de veiligheid van het personeel en jongeren fors onder druk staat. In deze jeugdinrichting zitten jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden. Het gaat hier niet zozeer om straffen, maar om opvoeding en behandeling. De gevangenis kampt met een personeelstekort en daardoor moeten de jongeren te lang op hun kamer blijven, stelt de commissie. De rechter vindt dat het onnodig lang duurt voordat vliegveld Lelystad eindelijk een antwoord krijgt of het in aanmerking voor een vergunning komt en daarom moet het kabinet voor het einde van dit jaar een besluit nemen. Landbouwminister Jamie van Essen liet eerder weten daar in 2030 een beslissing over te nemen. Lelystad Airport vroeg de vergunning 6 jaar geleden al aan. Het kabinet wil Lelystad openen voor vakantievluchten, maar daarvoor is een natuurvergunning nodig. Actiegroep Red de Veluwe wil dat de regering vanwege het stikstofprobleem de vergunning afwijst. Als gevolg van de zware aardbeving in het zuiden van Japan zitten meerdere mensen in een winkelcentrum vast. Na een explosie zou de tweede verdieping van het winkelcentrum zijn ingestort. De brandweer denkt dat veel mensen daardoor vast zijn komen te zitten. Onbekend is of er slachtoffers zijn. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte in de regio veel schade. Ondertussen zijn zo'n 50 mensen naar het ziekenhuis gebracht. In Amsterdam-West heeft de politie de omgeving van de Nierkerkenstraat afgezet en verschillende gebouwen ontruimd. Na een politieachtervolging crashte een auto waarin mogelijk explosief materiaal zou zitten, laat de veiligheidsregio weten. Sinds een uur of 2 vanmiddag zijn de hulpdiensten volop in de straat aanwezig, waaronder leden van de dienst speciale interventies. De inzittenden van de auto zijn op de vlucht geslagen en de politie is nu op zoek naar deze verdachte. Het weer, zonnig met in het binnenland wat hoge bewolking. Bij een zwak tot matige zuidwestenwind is het 24 tot 30 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: 1956 alweer. En een collectie van artiesten die dit nummer te horen bracht ooit in een tijd geleden. Eddie Lennox, Nina Simone, Jeff Beck, CCR en toevallig ook nog Dee Dee.
1: Dit is de Middle of the Road.

Funky Dixo, een gouden periode. Het was 1981 voor Lakeside, The Fantastic Voyage. Terug op de radio, waar tenslotte ook de plaat is geboren. Niet waar? Gouden hits, leuke en onvergetelijke muzikale hoogstandjes. Ook het komende uur. Wees welkom, dit is de Middle of the Road Show. You.

Hansie Bansie, Hansie Bansie Bouwens, George Baker. Hij werd geboren als enig kind van een Nederlandse moeder en een Italiaanse vader die als soldaat deel uitmaakte van het Duitse leger dat Nederland bezet hield. Weet je dat? Zijn vader sneuvelde aan het eind van de oorlog en Hans werd door zijn grootouders in de Zaanstreek opgevoed. George Baker en de selectie begon in 1968.

0: Ze zijn weer fijn en ze draaien op 45 uur. Southern Nights, Clank Campbell.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Hé, hey, weet je wat we doen? We gaan naar Zandvoort, dat is één. We nemen mee koekjes, koud. Hoe deden ze dat vroeger trouwens? Pootje baaien in de zee. Kijk uit voor de temperatuur.
2: Dit is de middle of the road.

Gladys Knight. En haar family members. Allemaal familie, de hele club. Gewoon omdat het kon. Ze waren actief van 1959 tot 1989. In die periode scoorden ze ook dit nummer voor 007. License to Kill terug in de middle of the roadshow. Lieve Loijten van Hoijten, wees welkom. Fijn dat je erbij bent. Dit is Maywood voor jou.

0: knecht daar doet de gulden.
1: Hans de knecht daar doet de gulden. Moet nou toch niet gekker worden?
2: Wat je hier?
3: Hans de knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ha!

Deutschland, liebe Freunde. Jawohl. Aus der großen Heimat. Sheila. Zonder Blacky Voosje, maar wel duidelijk op de achtergrond. Weer duidelijk aanwezig, hè, die enge man. Frank Varian. Ik zal maar schoon de Duitse belasting niet spelen.

Henk en Henk en was ik maar een gijzelaar. Lieve vrienden, kennen we de serie Duel in de Diepte nog herinneren uit 1979? Daar speelde Lady Sluiter een belangrijke hoofdrol. Lady kennen we van onder andere Oebelen en Kunt u mij de weg naar Hamel vertellen? Was

ik vond dat wel een leuke serie, joh. Duel in de diepte. De jeugd van tegenwoordig zegt er totaal niks meer natuurlijk. Nee. Lidie Sluiter, 17 jaar en duiken op Bonaire. De serie werd vrijwel geheel op de Nederlandse Antillen opgenomen en haalde gemiddeld 3 miljoen kijkers per aflevering. Daar kun je tegenwoordig nog maar voor dromen. Het bleek dat Lidie nog kon zingen, vandaar de groep Chips. Had een klein hitje met You Name It, I'll Do It. En vervolgens in de middel van de roadshow.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky is naar de VS afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig in Deventer vast. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd vertrokken waren, moesten wekenlang in Deventer blijven. De sluis in Deventer mag niet meer open als de waterstand in de IJssel minder dan 45 centimeter boven NAP is. Vanwege de bosbranden in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn preventief meerdere campings ontruimd. De brandweer vreest dat het vuur bij Lacanau langs de kust gaat oplaaien. 4000 kampeerders moesten daarom noodgedwongen vertrekken. Bij Bordeaux is al zo'n 86.000 hectare natuur in de as gelegd. Het gebied is in grootte te vergelijken met de Veluwe. Bij het bestrijden van de brand zijn 4 brandweerlieden om het leven gekomen en tientallen zijn gewond geraakt. Persbureau Bloomberg meldt dat de Amerikaanse creditcardmaatschappij Visa zo'n 2600 mensen de laan uitstuurt. Dat is ongeveer 7% van het personeelsbestand. De klappen vallen vooral bij de product- en technologieteams. Topman Ryan McEarney wil Visa efficiënter maken. Hij zegt dat hij ervan overtuigd is dat daarmee het juiste wordt gedaan voor Visa, de klanten en de partners. Er werken ruim 34.000 mensen bij Visa. Het weer. Het blijft droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind uit het zuidwesten wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. De Oekraïense president Zelensky is naar de Verenigde Staten afgereisd voor een gesprek met president Trump. Verwacht wordt dat Zelensky om een snelle levering van de Amerikaanse militaire steun zal vragen. Er zal ook gesproken worden over de toezegging van Trump dat Oekraïne een vergunning krijgt om zelf Patriot-raketten te gaan maken. Zelensky woont verder de uitvaart van de Amerikaanse senator Lindsey Graham bij, die eerder deze maand op 71-jarige leeftijd plotseling overleed. Vanaf zaterdag gaat de haven van Deventer voorlopig dicht. De sluis gaat niet meer open omdat verwacht wordt dat de waterstand in de IJssel onder een kritieke grens zakt. Schepen moeten de binnenhaven uiterlijk vrijdagavond verlaten, anders zitten ze voorlopig vast in Deventer. In 2018 werd de haven ook gesloten door de lage waterstand in de IJssel. Een paar binnenvaartschepen die niet op tijd waren vertrokken, moesten wekenlang in Deventer blijven. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Elke dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockwave. Presentatie Wim de Groot.

0: Sweet Home Alabama. Nou, we zijn nog lang niet thuis, vrienden. We zijn nog lekker op vakantie met de camper. Dit is de dinsdageditie van Rockwave, de vakantieeditie. Lynyrd Skynyrd, die zong het natuurlijk voor je. En wees welkom voor een uurtje heerlijke muziek alweer.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Jethro Tull en Aqualung, vooraf gegaan door Dr. Hook met Baby Makes Her Blue Jeans Talk. We gaan het wat rustiger aan doen met wat Nederlandstalige muziek. Dit is Bert Hering en wordt het geen tijd?

Editie. Dus dan krijg je dat op deze manier wel voor elkaar, denk ik zo. Ja, dat moet toch lukken. Hey, ken je deze? Ken je deze? Dit is Sheryl Crow, My Favorite Mistake. Heb jij die ook?

weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Jukebox Hero van Foreigner. Voorafgegaan door de Loving Awareness Band met Close the Gate of Hate. En daar weer voor de Scorpions en Rock You Like a Hurricane. Nou, dat gaat toch allemaal wel lekker flink tekeer, zo dacht ik. Het is 18 minuten voor 7, dus we gaan aan de Nederlandstalige beginnen.

It was the heat of the moment. Eesje die zong erover. Voorafgegaan door Frank Boeien met Schaduw van de Liefde als Nederlandstalige. Komt de producer binnen, zegt ze. Ja, het is een ze. Wim. Oh ja, ja, ja. Eet smakelijk allemaal. Beetje laat voor de dinsdagavond, maar vooruit. Eet smakelijk. En heb je het al op, dan hoop ik dat het lekker in je buikje terecht is gekomen. Dat is ook heel belangrijk. Nu gaan we het echt even rustiger aan doen. Ja, even die oren wat rust geven van al die oude mensen die naar ons luisteren. Dit is Elton John en Little Genie.

twee minuten voor zeven. De laatste die we draaiden was Ted Nugent en Cat Scratch Fever. Nou, dat was me wel een uurtje, zeg vrienden. Woe. Kunnen we nu even mooi van bijkomen. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Graag tot morgen met de woensdageditie. Tot donderdag weer zendig in moelig water. En vrijdag met de vrijdageditie van Rockwave. Het enige uurtje wat lekker rockt. Nee hoor, helemaal niet waar. Moet je s'nachts maar eens luisteren naar Seabreeze. Is geweldig, die non-stop programmering. Heb je dat nooit gedaan? Nou, kom zeg. Moet je echt een keer gaan doen. Ik zeg bedankt voor het luisteren en tot morgen. Dag.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. Er worden ook meerdere mensen vermist in een papierfabriek waar een schoorsteen instortte. De beving had een kracht van 7 op de Japanse schaal voor aardbevingen en veroorzaakte veel schade. Ondertussen zijn meer dan 50 mensen gewond naar een ziekenhuis gebracht. Langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. Samen met de politie werden ook handdoeken en andere strandspullen in beslag genomen die mensen er neer hadden gelegd om een goede plek op het strand te hebben. Het gebeurt iedere zomer, maar het is verboden en leidt tot klachten van lokale strandbezoekers. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. Na de zware aardbeving in het zuiden van Japan zit een onbekend aantal personen vast in een winkelcentrum. De politie vermoedt dat meerdere mensen zijn omgekomen toen de tweede verdieping instortte. En langs de kust van de Italiaanse stad Napels heeft de kustwacht vanochtend vroeg meer dan 40 strandbedden, parasols en stoelen weggehaald, die gisteravond gereserveerd waren door er spullen op te leggen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen zomers. Bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Splendid! De grootste speciaalzaak in het Gooi. Voor radio, televisie, bandrecorders en alle andere elektrische apparaten. Alle bekende merken met 20 tot 40% korting en natuurlijk de 100% Splendid service.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. Het OM heeft laten weten dat de 19-jarige man die verdacht wordt van de zware aanrijding bij het Zeeuwse Vogelwaarde, waarbij 4 mensen omkwamen, 60 dagen langer in de cel blijft. Hij wordt ervan verdacht een verkeersongeluk met de dood tot gevolg veroorzaakt te hebben. Bij de aanrijding met een groep fietsende kinderen die op kamp waren, kwamen 3 leerlingen en de directrice van basisschool De Warande in Axel om het leven. De verdachte uit de gemeente Hulst blijft vastzitten tot de eerste openbare zitting bij de rechtbank waar hij bij aanwezig moet zijn. In de Franse stad Orange heeft de politie in een woning de stoffelijke resten gevonden van 5 pasgeboren baby's en er is een moordonderzoek gestart. In het huis woonde een stel. De vrouw was gisteren bevallen van een gezonde baby in een ziekenhuis, maar leed aan zwangerschapsontkenning. Een vrouw is dan wel zwanger, maar is zich hier niet van bewust. Haar man ging naar eigen zeggen op onderzoek uit en deed de lugubere vondst, waarna hij de politie belde. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com. Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met 3 vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten 2 personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Na een politieachtervolging in Amsterdam-West is een auto met explosieven erin gecrashed. De omgeving van de Neerkerkenstraat is afgezet en gebouwen, waaronder een verzorgingshuis, zijn ontruimd. De BMW blijkt afgelopen nacht gebruikt te zijn bij een plofkraak in Duitsland. De inzittenden zijn gevlucht. De politie is een klopjacht begonnen met onder andere drones, helikopters en honden. Om de explosieven onschadelijk te maken is de explosieve opruimingsdienst ter plekke gekomen. Het reisadvies naar Spanje is door het ministerie van Buitenlandse Zaken veranderd van groen naar geel vanwege de aanhoudende bosbranden. Dat betekent dat je gewoon naar Spanje op vakantie kan, maar dat er bijzondere veiligheidsrisico's zijn. De luchtkwaliteit kan bijvoorbeeld slecht zijn, maar ook kunnen wegen zijn afgesloten of lokale autoriteiten besluiten een gebied te evacueren. Vanwege de hoge temperaturen en harde wind kan de situatie in het land snel veranderen. En dan nog het weer. Het blijft helder en droog en vannacht daalt het kwik naar 17 graden. Morgen volop zomers. Bij weinig wind wordt het 28 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: Hello, the air from the budget band. Got a thingamajig on this here drum to mend. Apparently, is wanted for beat the beats with Bob. Let's have a look. God blimey, it's in a right old state. I'm gonna need to soak the skin first. Let's see. Bit more water needed. Oh blimey, that's torn it.
8: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Bermuda. What a place, what a place. Nice stuff. There's a little history to that one. Four Seasons. Their first record by the Four Seasons on Gone, a cover of the 1951 song by Bell Sisters. Yeah. Getting out of here with 101 strings. They were a 128 to 141 piece orchestra that formed in 1957. This is their rather nice Malibu Sun, as we've done Sounds of Summer on the Splash. Better say hi to Heather Everett, Palomino Petridis, Cynthia Holder, and Herbie Young. Very nice to hear from you. Thank you for being there. Back to normal next week. Yeah, see what the sun does, though. Live from our Thames Estuary studios, of course. Bob 60 Splash is a Red Sounds Radio production. Look forward to seeing you next time. You take special care. And as usual, it's over to you and out from me.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Op de A17 bij Moerdijk is een man overleden bij een ongeluk met drie vrachtwagens. Twee anderen raakten gewond. Het dodelijke slachtoffer is de bestuurder van een van de vrachtwagens. In de tweede vrachtwagen raakten twee personen bekneld. Zij zijn door de brandweer bevrijd en naar een ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de derde wagen kon zelf uit zijn voertuig komen. De snelweg zal tot ver in de nacht afgesloten blijven vanaf knooppunt Noordhoek in de richting van Breda. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: It's time for Roger D's 70s Soiree. Hello again, this is Roger D. Welcome along to my latest 70s Soiree. Sit back, enjoy and relax. Let's start off in the year 1978.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. Sinds dit jaar moet er op drukke dagen betaald worden om de Italiaanse stad Venetië te kunnen bezoeken. Dat heeft al meer dan 5 miljoen euro in het laadje gebracht. Met de toegangsprijs tussen de 5 en 10 euro hoopte Venetië de enorme hoeveelheid toeristen in te dammen, maar dat lukt nog niet echt. Volgens de burgemeester moet dat bedrag omhoog tot misschien wel 50 euro. In Venetië wonen 50.000 mensen en de stad wordt jaarlijks bezocht door meer dan 30 miljoen toeristen. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: plek waar muziek niets hoeft uit te leggen en je even mag loslaten wat achter je ligt. De komende tijd hoor je love songs die zacht binnenkomen en langzaam blijven hangen. Welkom bij Dream Sessions.
1: I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother.

zijn liedjes die niet op de voorgrond treden, maar wel dichtbij blijven. Alsof ze met je meezitten, zonder iets te verwachten. Die liedjes draaien we in Dream Sessions. Oh, that's

Wat je vandaag hebt meegemaakt, hoeft nu even geen rol te spelen. Laat het los, al is het maar voor de duur van dit nummer. Dit zijn de Love Songs op de late avond in Dream Sessions. One.

Dream Sessions is er voor die momenten klein, persoonlijk en helemaal voor jou. Je hoeft niets te doen behalve luisteren en even blijven hangen. En genieten van de love songs.

Dit was Dream Sessions. Dankjewel voor het luisteren en voor het delen van dit stille moment. Waar je ook bent, neem het gevoel mee. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land, meerdere drones.

0: zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Bagdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
2: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
1: Klinkt goed.
2: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING werkt een Wero-betaling anders dan via iDeal en de scanner kan die niet goedkeuren. Hoeveel klanten gebruik maken van de scanner is onbekend. Wel weet de bank dat minder dan 1% van de betalingen met de scanner wordt gedaan. Na een vlucht van 24 uur en 24 minuten is het nieuwe lange afstandsvliegtuig van de Australische vliegmaatschappij Qantas geland in het Franse Toulouse. Het toestel, een speciale Airbus 350 met een extra brandstoftank van 20.000 liter, was vertrokken vanuit Melbourne en vloog zonder tussenstops ruim 23.000 kilometer. Het ging om de langste commerciële vlucht ooit en de verwachting is dat het vanaf oktober volgend jaar wordt ingezet voor commerciële vluchten. De Oekraïense president Zelensky heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse president Trump. Dat schreef hij op X nadat hij het Witte Huis had verlaten. Hij bedankt Trump voor alles wat ze samen doen om de levens van mensen in Oekraïne te beschermen en vrede te bevorderen. Zelensky trad niet in detail, maar zei met Trump over het maken van Patriot-raketten in Oekraïne gepraat te hebben. Ze spraken ook over diplomatie, mogelijk over nieuwe sancties tegen Rusland. En dan nog het weer. Het blijft vannacht helder en droog en het kwik daalt naar 17 graden. Overdag zomers met veel zon en bij weinig wind wordt het tussen de 28 en 35 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
3: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
2: Klinkt goed.
3: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Saoedi-Arabië zegt te zijn aangevallen door drones die vanuit Irak zijn afgevuurd door pro-Iraanse groeperingen, net zoals gisteren het geval was. Doelwit waren oliefaciliteiten in het land. Meerdere drones zijn volgens het Saoedische ministerie van Defensie uit de lucht geschoten. Of er ook doelwitten geraakt zijn, is onbekend. Gisteren heeft Riyad de regering in Irak gevraagd herhaling te voorkomen. Baghdad beloofde een onderzoek in te stellen. Klanten van de ING die hun betalingen met de scanner van de bank doen, kunnen geen gebruik maken van Wero, het nieuwe betaalsysteem dat iDeal vervangt. ING-klanten kunnen wel betalingen doen via hun smartphone of tablet. Bij de ING